0: all the power we need. Radio Nordsee.
1: To the power. Perfect course.
2: David
3: Kessel. Radio Nordsee International.
4: Radio Nordsee International.
3: Wereldwijd op internet.
4: Wereldwijd op internet.
3: De klok rond.
5: Radio Nordsee. RNI.
6: This is Radio Nordsee International.
7: International. International. International.
8: International.
9: RNR.